innerlijk verzet zeg je dit zo ze hebben lo en ja wie ikeling niet binnen zo dingen niet bit zo niet aan ikeling niet wacht ze uit die wat acht ook innerlijk verzet zeg dit zo ze hebben lo from hospital kitchen staff maar te kopen aan je zit santi kun je hoe je ook in de muur dit maar te kopen aan je zit santi kun je hoe je ook hoe